7 Ruf op 29, dat was een verlust van 22 plaatsen aan de vierde woch voor U2 Street of Dreams. Anelo, van 29 op 21, Dogel and Justice met What You Want, aan de 22e woch Lana Del Rey van 21 op 27, 16 wochen erbij met First Light, en dan van 21 op 26, 3 wochen erbij GGB Adel Castillon, Lena Situation featuring Jane and Eva met All My Life.

Dat over een Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It, vondrussig op 23, an lot 12 de woch. An heiken lot Lady Gaga, von 18 op 22 met Shape of a Woman, an dono Taylor Swift met Elizabeth Taylor, von 19 op 21, 19 wochen dabei.

0: Made in Luxemburg is loch nach een keer op plaats 14 en doe maar die höchst neue entree dus voor. DJ Nosy, da, aan den afnen Prince Match Rising. Also, nei dabei an Eisen Charts.
1: New in the charts.

0: Dat overal plaats zing. En vanuit op zing, kan ik op je wegschule vleit. De next plaatseert een titel made in Luxemburg van Adriano Selva, Velino. Allo het me een verlost voor veel plaatsen aan de vijfde woche. Met Dan Steria, de actuele titel van Madonna.
1: 9.

Voilà, zo, den départ is allemaal gemaakt, hè. Mam, Bob, Marley, is in de man, hij en die nas, hij aan het een bico, om studio, bis 22 uur. En dan moet ik kijken, houdt, wie immer gewinnt, mijn Sendung, als immer zo, ganz spontan. 19.05 Uhum.

Voilà, dat waren de Outlaws met Mekken Blues. Zo gezien, toen ik als een interne systeem moet dat mijn lid erkend, dat stuk, ja, dat is best wel mee een graag CD die ik demult dan besteld toen, akrit toen. Voilà, en dan, ik heb het wel schon met Blues, heb ik gern gezien, bisschen mehr relaxe Blues haben und drun von der Blues Company mit Blue and Lonesome.

Zo, voilà, dan een bussen gaan een doen, een bussen progressieve rock. Voor een informatie, een Lusbusch informatie, die nennt zich Stairs or Elevator. Zo, opgekeerd, te luisteren maar event.